0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
3: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Je blijft nog bij je ma. Ik heb toch geen gezegd, ik heb de boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt, like, wat van je gebruik je

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Ja, so 12 minute na 6 en baie dankie allemaal wat saam kuier. Kom ons beweeg daar na ons weerkantoor toe en ons bietjie hoor wat hulle daar vir ons sê van die weer.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jou stasie weer.
2: Ja, kyk, as jy het wil achter te voorom doen, he, dan moet jy het nou recht achter te voorom doen. lekker lach ek nou. Maar ja, kom ons beweeg daar, ons hoor wat sê die mense. Suid-Afrikaanse weerdienst, hulle waarskie oor erge wind en onstuimige golwe. Wat navigasie ter see tussen Kwadekusa en Kossie Baai in KwaZulu-Natal kan belemmer. Ja, ek lach nou op my stupidheid. Maar in elk geval, Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, cool, Pretoria 8 graden Celsius, minimum 23 jou maximum. En in Johannesburg 6 tot by 20, vereniging 4 tot een maximum van 21 graden Celsius. En dan in Mpumalanga vroeg ruip in die ochende, andersins sonnig en koel, cool, bewolk in die plateaurand en die laafveld met reën by later vandag. Mbombela 10 graden Celsius minimum en 18 jou maximum. En Mlaagleni 7 tot by 19, Ermelo 4 tot by 17, Standerton minus 1 tot by 19 graden Celsius. Skukuza, een minimum van 8 en een maximum van 24 graden Celsius. Ek dink sover nog die hoogste. Limpopo, sonnig en koel tot warm en dan ook gedeeltelik bewolk in die sentrale en oostelike dele later vandag. Polokwane, 8 graden Celsius is jou minimum en 23 graden Celsius is jou maximum. Palaborwa 12 tot by 25, Sandien 8 tot by 24, Musina 10 tot by 26 en dan Lepelali 7 tot by 27. Daar 27 is nou nog die hoogste. Lepelali, hou vast, ons is op pad, die bus is gepak. En dan Mokopane 10 tot by 23 graden Celsius en dan die noordwest gedeeltelik bewolk in die suide, andersins sonnig en koel, Potchefstroom 6 tot een maximum van 20, Mahikeng 7 tot by 23, Rustenburg 9 tot by 23 en dan Vryburg 4 tot by 22 graden Celsius. En dan die Vrystaat miskoel in die ochend in die centrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele donderbuie in die oostelike dele. Bloemfontein 2 tot by 17 graden Celsius, Bethlehem 2 tot by 16 graden Celsius, ja, lekker koud daar by julle in die Vrystaat. En dan Kroonstad 5 tot by 19, Vicksburg 2 tot by 14, Sasselburg 7 tot by 17. En dan die Noordkaap gedeeltelik bewolk in die suidooste, anders dan sonnig en koel tot koud. Upington 4 tot een maximum van 22, Kimberley 2 tot by 18, Alexanderbaai 11 tot by 27 en dan Sutherland minus 4 tot by 18 graden Celsius. En dan die Weskaap, sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud en dan koud in die noordooste. Kaapstad 11 tot een maximum van 22, Vredendal 11 tot by 27, George 8 graden Celsius minimum en een maximum van 19, Woester 6 tot by 19, ook lekker koud daar by julle, Beaufort West 5 tot by 16. En dan die Ooskaap bewolk en mistig in die ochend in die weste met ryp in die binneland, anders is gedeeltelik bewolk en koud en dan sonnig en koel in sekere plekke. Gedeeltelik bewolk in die ooste, anders is bewolk en koud, tot baie koud met mis en ryp in die ochend. Enkele reënbuie word ook in die kusgebied en aangrensende binneland verwag. Koberke 10 tot by 18 graden Celsius, Robertsbukwe dorp 2 tot by 16 graden Celsius, Kugompo stad 11 tot by 17, Port St. John's 12 tot by 19 grade Celsius en dan Mthatha 5 tot by 14 grade Celsius. En dan laaste maar nie die minste nie, KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide reënbui in die noorde, andersins sal die enkele reënbui voorkom. Durban 14, jou minimum grade Celsius, een maximum van 20. Richards Bay 14 tot by 20, Pietermaritzburg 6 tot by 16 en dan Umnabiti 8 tot een maximum van 16 grade Celsius. Ja, Durban, ja, lekker daar by julle, redelijk baie reën ook nog daar by julle, met die moontlikheid van de stromings en baie, baie koud, met die sneeuw wat daar op die berge geval het, so ja, wees maar warm, trek maar warm aan, en as jy toegang het tot lekker verwarmer of wat ook al, wees net veilig, asseblief toch.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Chimmies is nie net een marinade saus nie, dis deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: En dit was natuurlijk BZN dan met Wheels on Fire. En dan ook Dozy met Ik Denk aan Jou. Ja, hierdie natuurlijk opgeneem in 2001. Wat Dozy dit opgeneem het. En ja, ik denk aan die parels op jou lijf. Ja, die geur van muskus. Ja, prachtig. Prachtige woorden. Tjoe, wow, amazing.
1: Ach nee man, die kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com.

0: Wij ook een deels natuurlijk met Na, Nee, Na. Ja, al die paar dagen uit 2014, ja. Lekker zang, ja. Ik denk op die einde wil je voeten niet te bewegen. Ja, er is nog andere muziek ook vrijgesteld, maar ik denk niet dat het was zo populair. Soos vooral hierdie ene nie. Ek denk hierdie ene het dalk ja, redelike hoogtepunte bereik.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: When you hear the signal, it'll be 6:51 and 33 seconds. Daar het julle dit nou. Ja, waar ook ondiers, al die paar daar uit België uit, ne? Kan jy glo? Ja, België se grootste uitvoerproduk. Danny Klein, natuurlijk, die lead vocalist, ja, die dame wat so'n mooi stem, wat so'n mooie story vertel, ja, walking down the stairs, nee, na, na, na, en so on, freshly ground, kan ons nie achterweer laat nie, doobie-doo.

tyd is so 7:22. En ons het al geluister na Koos Roos met Ek Lewe, Annelien van Rooi, Annelie van Rooi, natuurlijk sy bekende ene. Maar hy doen het goed, ja. Ja, ek dink hy bring goeie hulde aan een wonderlijke kunstenaar, Annelie van Rooi. Tom Grayman, A Little Bit of Love, A Little Bit of Love. I've been

7:57, 8:00, dan kyk ons wat in die globale wêreld gebeur van nuus. Motorvoertuigongeluk, Mike Pienaar Boulevard, dan voel ek weg daar in Bellville. En dit is een motor en een motorfiets, so ja, asjeblief toch, as jy daar in die omgeving is, wees ook maar net versigtig, veilig. Ja, kyk maar net mooi wat daar aangaan. Ricky Nelson, hello Mary Lou, taking us back to 1961.

0: En dit was natuurlijk jullie keuze vanochtend, die breakfast popgooi, Chuck Berry, Johnny Be Good. Ja, iemand het daar van mij een fotoekje gestuurd van een vogel wat dan? Ik ga nog niet namen noemen, nie, maar jij zult weet wie hij is, wat hij vogel van mij gestuurd. Ik moet zeggen, hij is nogals een beat, ne? Ja, Johnny Be Good, als ik maar zien hoe hij zijn leven draait, ja. Goeie timing daar zo. Vondag advertentie en dan kan je ons verder.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond zacht zacht. En die meer, joh, hy nie fijn, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigbord, en joh, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: When you hear the signal, it will be 8:32 and 56 seconds. Wat het jy nou terug nie, hoe kan ek daar toe? Ja, onthou jy daai daar nog. Ja, nee, wat. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle borgskap volgend.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt, en sien ons om jou keier, ja, so 8:33, amper tyd vir my om te goed, maar ons het nog so paar stukke muziek wat ons, wat ek met jou wil deel. Wanneer laat jy

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Yo, stasie.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel, jouw instop hardeware winkel.

0: De randse verhandeling tegenover die dollar is tans op R16.57. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22.17. En die rand tegenover die euro is op R19.02. Die prijs van goud op hierdie stadium is $4,070 en dan 7 cent per vat. Die prijs vir vat Brent olie is $90.49 per vat. Ek herhaal net gou weer daar, die prijs van Brent olie is $90.49 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5 uur vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom bij de Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Centraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied de Handelspost een moderne centrum met sonkrag, baie voordele en een wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met de Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Nou, hier liet Jan bij gezongen wel. Dan die jaren dat ons nog kennis was. Zal nooit vergeten niet. Dat is een wind wat wij. Zoals die wind nou daar wij. Hij wij bij die is daar. Hij gaat nog bij meer wij. Want dus amper augustus maand. Al die blaren vallen over ons hier in Harties op de grond. Maar dit was Benny Madison. Naast de wind wat wij. En dan doe je destijds die jaren. Toen ik en jij zaterdag maar terug toe gegaan het. Die liedje wat we samen met die bruid op die bruidegom gezongen hebben.

Wie dat jaar was, Kitty was die indoen geweest. Elke kind wat nog kind was, het een Kitty gehad. Ek het ook een Kitty gehad, maar ek het nou nie my skoonma daai tyd geken, nog nie so, kon nog nie geskiet nie, weet. Ek weet of jy ons deesdale skoonmaas nog skiet met Kitties nie, maar dit het dan gelaat. Binnenkort woord draai, 25 minuut oor 4, hierdie ene van Leon Schuster bring die geest terug in die program. Geniet hom, ek hoop jy kan swem.

0: Zij is die redder, die kan zwemmen niet, anders is het probleem, meneer. Definitief een grotere probleem als ik denk en jij kon dunken. Leon Schuster. Wel, daaruit Amerika, luister vanmiddag Ordan van Rijnsburg samen. Ze zei, maar hij liekie van die confetti, man. Wanneer laatst het ons hier ingehoor van Anton Goosen?
1: Staan langs die brede kom, die doen me niet vraag, zij vraag. Al geef mekaar die rechterhand en al.

0: Ze horen af met de Amerikaanse wereld. Ze draait daar dus van aan een lekker, lekker hard gedraaid. Die wil iemand nop is totaal naar rechts. Niemand is blij, Orna, dank je voor die samenkeer. Is nou eerst daar bij Orna in de ochtend. Ik denk, dus iedereen na breakfast, is het niet? Bij ons is het huiswaarts aan het eind, tot skyns voor 7 vanavond op je gunsteling radio. Nou ja, hier is Woordraai. Nou, die leidraad is in die laatste 3 liedjes waarna ons geluisterd het. Waarna het ons geluisterd vanmiddag? Kom, ik geef net gauw jou leidraad. Die leidraad van Woordraai is in die laatste 3 liedjes, die een van Benny Madison en ook Anton Goosen, hoofsakelijk. Die 3 liedjes wat ik vir jou gaan speel van Fifth Dimension. Die woord is in die titel van die liedjie. Dan gaan Gerry Pretorius vir ons sing. En sy liedjie is die woord waarna ek soek. Die ooreenstemmende woord waarna ek soek is ook in die liedjie van Billy Idol. Daar sit 'n baie lang liedjie. Weet nie of ek op heeltemal gespeel gaan kry nie, maar kom ons kyk of jy daai woord kan kry. Gee geen ander leidraad vir jou nie, behalwe dat ek vir jou wil sê. Die laaste 10 minute het ons 2 liedjies gespeel. Een van Anton Goosen en van Dumbo Pretorius, daar sê, Dumbo Pretorius, wat 'n goeie leidraad gaan gee. Wat is die woorde waarna ek soek vanmiddag? 061-511-2602. Kom ons laat wei. Kom ons laat wei met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Was eerst een beetje korter gemaakt daar, maar dit was Billy Idol's White Wedding. Dit is dan vanmiddag zijn voordraai geweest, die muziek van Billy Idol en het White Wedding. Gerry Pretorius voerde het met Mama Timber's Wedding. En dat was weggevallen met Fifth Dimension Wedding Bell Blues. Natuurlijk is die woord van ons zoek wedding of trouwen. Twee deelnemers, het wel twee dames, baie geluk, Orna van der Rijnsburg van Amerika. Vanmiddag in de eerste plek, met die correcte woord, en die woord is wedding. Dank je Orna, lekker om een slag van jou te hoor. En dan ook, uitgewoonte, Anton Clarence van Nardebeespoort. En die tweede plek, met die correcte antwoord, namelijk wedding. Bijkans tijd voor handelsbreek, net daarna is het tijd voor verjaardag Kersbel. En je weet, dus vandaag die verjaarsdag van die popzangeres Kate Bush. De winners van Woorddraai, die winner van Woorddraai en meegaande deelnemers kan een stukje muziek aanvragen wat jij wil horen. Speel ons om voor jou net na 5 en net na 6 vanavond. En door daar net na 5 vanmiddag of net na die streeks weer om 5 is het tijd voor ons motorprogramma in de raad. Wat betrotsmoedig

Maar geluk aan die popzangeres Kate Bush met haar verjaarsdag vandaag. Wat schrijft hier een beetje achtergrond hier rondom Kate Bush, voor die wat haar niet kennen. Ze heeft in mijn tijd baie groot en baie muziek gemaakt. Baie geluk aan die Britse zangeres en liedjeschrijver Kate Bush. Zij is vandaag 68 jaar oud. Haar echte naam is Catherine. Zij heeft op de jongerdom van 19 jaar die nummer 1 positie bereikt in Brittannië. Voor 4 weken met haar treffer Wuthering Heights. En ons gaan het nou voor jou speel. Haar debuutalbum The Kick Inside is vrijgesteld in 1978. En ze is bekend voor haar treffers zoals Running Up That Hill, Don't Give Up, Babushka en vele meer. In 2013 is Kate beslaan tot ridder van die Britse Rijk. Genade, welgedaan. Sy het ook deur haar hele loopbaan verskeie toekennings ontvang, insluitende British Awards as ook 'n Ivor Novello Award. Baie geluk met die 68ste verjaarsdag, Kate Bush.

0: Dat is 12 minuten af 5. Ons gaan om terug beginnen met een rat. Net hierna, je moet het programma, wat elke donderdag uitgesaaid wordt, is 5 en 6. En omgebied wordt en in ons gebring wordt met trots door die Hatfield Murray Group, rated number 1 in service. Maar nou, net gauw eerst, ons het pas geluisterd naar Gimme Gimme Gimme van Ebba. Het is aangevraagd door die winnaar van vandaag, se woorddraai. En dat was natuurlijk al die pad in die VSA, Orna van Rensburg, met Gimme Gimme Gimme. Goed. Nou kijken we naar die streeks weer. Daarna neem ons een handelsbreek en dan is het aan de rad. Ons kijk een beetje wat op die weerfront aangaan. Hier op jou gunsteling radio. Wat gebeurt met die weer in Hartbeespoort in het West? En dan ook natuurlijk in ons andere streken. Daar Riebeek West en natuurlijk Brackenfell. Goed, Hartbeespoort op die stadium 23. Daar wordt voorspel vermoorden. Wat natuurlijk vrijdag is. Kom eens kijk gauw vinnig. Vrijdagmorgen maximum van 20. Het minimum van 5. So dit bly maar aan die koelere kant hier in Harties. Maak maar aantekening daarvan. Dan, ten zaterdagse kant. Die temperaturen wat nie veel verander nie. 9 minimum, 20 maximum. Zondag 9 minimum, 21 maximum. Dan hoe ek saak in Brackenfell. Vir jou stasie en luisteraars. Vrijdag 7, maximum 23, warmer temperatuur oor die naweek. Saterdag 7, 26, Sondag 7, 24, met steeds daar die geen moontlikheid van reën nie. Geen moontlikheid van reën en dan in die Brackenfell omgewing nie. Kom ons luur gou vinnig daar na die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat saamkuier vanuit Riebeek West. Môre vrijdag die 31ste juli, einde van die maandag, môre julle. Morgen minimum 9, maximum 24, bewolkt. Zaterdag 9, 26, zondag 9, 25. Warm weer, heel wat warmer weer, wat ook voorspel wordt voor daardie areas. Dit is dan die situatie wat die weer betreft, is jou streeks weer aan ons voorzien deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons neem een handelsbreek, Nella Naas, tijd voor een rat, bly geskakel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven zeker niks nie.
1: Immunedew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Oh, maar dan is dan andere ons weder journalist, want op kort kennis geven van ons daar die inlichting deurgegeven. Baie dankie daar aan jou, Andrew. Veel moeite met jou vriend. Ek hoop het gaan baie goed aan met jou. Ons, ons sien dan uit om jou binnenkort weer te zien. Maar baie dankie. Dan natuurlijk gaan ons nog baie praat vanmiddag oor die Hentford Middle Group en dit wat daar by hulle gebeur. Ons gaan ook een draaikje maak op hulle webteiste, so jy moet gerus ingeskakel blij.

Ons maak het eerst so vinnige draaikie bij die muziekkant van sake. En daarna dan loer ons gauw naar die webtuiste van die Hatfield Motor Group. En ons kyk dan nieuws die stal van die Hatfield Motor Group. En het is natuurlijk daar vanaf hulle sociale media. Hier is een van Leon Ferreira en die na. Aan de kant toe, een van sy nietstes. Geniet om.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Hartiesfm.com.

Er is inderdaad, jouw moederprogramma, wat met trots moeilijk gemaakt wordt, die heeft de Murder Group. Rated number one in service, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag, op die zender van RDC FM. En hierdie programma wat ook herleid wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Ons het net voor daar die stukje muziek gesels met Handro. Handro het met ons gesels oor wat sy voertuig nieuws van die week aan betreft. Maar nou, so'n bietjie nieuws uit die stal van Hatfield Borough Group. De inlichting wat ek met jou wil deel, hoofsaaklik hierdie is in Engels. Join the Hatfield Borough Group sales team as they look for the next generation of sales executives. Prachtig woord vir moederverkoopsman, denk ek. If you have an active social media presence, can you believe this? En ek wil net dit noem, in die jare wat ek motorkarre verkoop, ek het ook op een stadium in my leven, en ek denk nou verder terug, soos die einde van die 80er jare, het ek ook motors verkoop. Interessant genoeg ook een Volkswagen, of ek het gewerk by Volkswagen tak, maar ons het nie hierdie nodig gehad nie. An active social media presence. Wees jou baie dinge verander oor die jare. Nee, but if you have an active social media presence, are outgoing, which I am, yes, and ambitious with a passion for people, and you want a rewarding career with the training and support provided, even if you have no prior sales experience, this is your chance. Requirements include a matric certificate and a valid driver's license, while experience in sales, higher qualifications, or background in retail, customer service are, and or marketing are advantages to you. To apply, you can email your CV and supporting documents to sales.recruitments@hatfieldgroup.co.za. It's sales.recruitment@hatfieldgroup.co.za, and you'll receive a link to complete a digital application form. I think you must take the chance, guys. This is going to be one chance in a lifetime. Dan hierdie andere baie interessante inlichting wat ek ook net gauw met jou wil deel. Inspiring, the next generation starts with sharing knowledge. And on the 23rd of July, the Hatfield Motor Group proudly participated in the Community to Career Fair, where we had the opportunity to engage with learners from four local schools and introduce them to the exciting world of the automotive industry. Now, from marketing and sales to technicians, finance, parts, and customer service, we also showcased the many career paths available within our dealerships while sharing the skills, the qualifications, and opportunities that can help turn ambition into a rewarding career. So, yes, guys, you can definitely have a rewarding career at the Hatfield Motor Group. Now, thank you to the organizers, the teachers, and the students for the engaging conversations and thoughtful questions. We hope we inspired a few future automotive professionals along the way. At Hatfield Motor Group, Hatfield Motor Group, we're proud to invest in our communities by helping young people discover the possibility that definitely lie ahead of them. Nou ja, as jy daar in Braamfontein omgeving is, dan wil ek jou uitnodig om 'n draai te gaan maak by die nuwe tak van Volkswagen Braamfontein. Daar is omtrent 'n paar goed in die gang. Take a behind the scenes look at the Volkswagen Braamfontein, where passion, quality and exceptional service come together to help you find your perfect Volkswagen. Now, you can have a look at the Hatfield Motor Group Facebook page. Gaan kyk na die Hatfield Motor Group's Facebook blad. Die heel eerste berig wat geplaas is op die blad gaan oor die Volkswagen Braamfontein en 'n video wat daarmee saamgaan wat alles verduidelik. So gepraat van hulle Facebookblad, asseblief gaan volg die Hatfield Motor Group op hulle sosiale media. Hulle Facebookblad is beskikbaar as Hatfield Motor Group. As jy meer inligting verlang rondom die verskillende voertuie wat beskikbaar is, die verskillende, soos die Engelsman sê, the different brands that are available, dan kan jy gaan na hulle webtuiste by www.hatfieldgroup.co.za en dan sien jy daar die prachtige webtuiste met die Hoofie Home, Sales, Brands, Dealers, Fleet Services, Trading, Accessories and much, much more. Every wheel comes with a hot deal. Test drives are still happening on Saturdays. Daar sê. So, onthou daar die Hot Deals Festival waarvan ons gepraat het, wat dan nou
onbeperkt voor nu gemaakt is. Tot en met elke zaterdag is daar toetsritte beschikbaar bij al die takken van die Hatfield Motor Group. Die makkelijkste wat jy kan doen is natuurlijk om so'n tak te besoek, die naaste aan jou. So please visit your nearest dealership. Dan baie belangrik, onthou die nuwe Lepas voertuie, wat tans ook hier in Suid-Afrika is, en die tak Lepas Waterfall, wat ook op hierdie stadium reeds in bedrijf is. Besoek hulle gerus by, kom ek gee gou vir jou daar die inligting, 41 Ridge Road, Warner Valley, it's 41 Ridge Road, Warner Valley, Midrand, 1685. That's the Lepas Waterfall. Ek dink die Lepas L6 lyk vir my na baie lekker voertuig om te bestuur. Daar is ook die Lepas 4 tans beskikbaar. Hulle noem die Lepas L4. Net so'n bykie gepraat van prijse, ek dacht dit miskien een bykie meer inlichting gee rondom die Lepas voertuie, en ek wil vooral kyk na die Lepas 4, stans beskikbaar vanaf 359.900. Hierdie voertuig wat ek so pas na kyk, die 2026 model is het demonstratiemodel, het 3500 kilometer op, soos die Engelsman gesê het, op die klok. But so many other brands are also available. There's also a lot of competitions

0: Ik hoop je gaan je donderdag genieten. Een veilig wissel op je pad. Wat hier die programma betreft, groet ik je dan tot volgende week donderdag. En dan ook een wanneer andere weer met ons gezels, samen met mijn gezels uit die moederwereld. Een heerlijke donderdag voor je verder. Veilig wees en mooi rij. Van mijn kant af tot dan, groetjes en tot ziens.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Nice FM, Nice.
1: Wel, dat is een hartelijke goede hand, en dus op die kop. Sinds hier de station Nice op Hartis FM, jouw station in Riebeek Valley Radio.

is er over die laatste uur van Huiswaarts Amandijn op jou gunsteling radio. Ons het die nieuws gehad en ons het geluister daar, een lekker eniekie daar van Gene Rockwell, is het recht? Ja, het is Gene Rockwell met Wasted Days and Wasted Nights, aangevraagd door Anton Clarence, ons tweede plek deelnemer aan vandag sy woorddraai. 13 minuten oor 6, ons gaan gauw kyk na jou temperatuur van morgen en dan neem ons een vinnige handelsbreek.

0: Ons kyk na die weer vanmorgen, dis jou minimum en maximum temperature. Ons gaan hier in harties begin, maar die spoort natuurlijk vanmorgen. Morgen is vrijdag die 31ste juli, morgen minimum 5, maximum 20, dit gaan koel wees morgen, koel tot koud, koud tot koel, hoe jy dat al stel, 5, maximum 20, kom ons kyk gauw na die rest van Suid-Afrika. Pretoria morgen, 8, maximum 20 tot 22, ons maak 22, 8 tot 22, Johannesburg 5 tot 20, Rustenburg 5, 23, Mahikeng 4, 23, ook maar die koue kant, Polokwane 6, 24, en dan kyk ons na Mbombela, wat natuurlijk Rustenburg is, 9 en 25, Bloemfontein 2 graden boek aan vriespunt, 2, maximum 20, Kimberley morgen daar, 3, 22, Abington 6, 26, Durban 13, 24, Richards Bay 14, 25, Pietermaritzburg 8, 22, Port Elizabeth 10, 20, Oos-London 11, 21, George 9, 18, Kaapstad 11, 18, Worcester 8, 21 en Springbok 8, maximum 24. En dis dan jou minimum en maximum temperatuur aan jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dis ons nationale weerverslag. En ook natuurlijk met die hulp van ChatGPT. Kom ons maak een draakje by die marktplek, ons neem een vinnig handelsbreek. Kom ons terug met muziek, een van Karike Kiesenkamp en natuurlijk haar prachtige liedje Hukatuka.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take it.

Oh, een lekker dan van Dennis Lynn. Terug een tijd op de Afrikaanse muziekfront. Dennis Lynn met Ramia. En voor dit kreeg ik Kissenkamp met Hoeka Toeka. Het is nu tijd voor je verkeer voor die laatste keer vandaag. Die verkeersverslag aan ons verschaft hier iTraffic. Kom ons kijken gauw een keer wat op die paai aangaan. Op die laatste stadium van hier die prachtige donderdag. Gauteng, die Indian Danube weer snel weg in de noordelijke richting. Dus die afrit van Rangelweg, die M9R50. Stilstaande voertuig op de Indian Noord. Daar bij Danube weer snel weg. Dus bij die afrit vanaf Rangelweg. Zo rij voorzichtig daar. Die Indian, of die Indian Pretoria Hoeweg. Zuidelijk daar. Stilstaande voertuig op Indian Zuid. Pretoria Hoeweg voor die afrit bij de Indian. Ons kijk eens nog een andere interessante... Ja, inlichting, dus die in een westelijke voorbijgang, wat ook problemen heeft, in een noordelijke richting, die afrit vanaf Gordonweg, een stilstaande voertuig op die Indian Noord, net voor 14e landen.

0: Als we dan verder kijken naar die verkeer, liggen we vinnig inluren bij die andere provincies. Als ons daar iets kan krijgen. Kaapstad, baie druk verkeer, tans op die Indian ingaande, westelijk afrit. Daar is die Nelson Mandela Boulevard N2 West ingaande. En daar moet je voorzichtig wees, baie baie druk verkeer, tans daar. Dan die N2 uitgaande, oostelijke richting afrit vanaf Rampenbergweg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, bij daar die afrit of niet na die afrit vanaf Rampenberg. Die schouder van die pad is gesluit. En dan die laatste ene is stilstaande voertuig wat ook gerapporteerd wordt vanaf die N2 afrit bij die R300 Noord. Dit is daar op die Swart Klip Wisselaar. Dus alsjeblieft vrij voorzichtig daar, dus op die Swart Klip Wisselaar bij die afrit vanaf die N2. Dus al wat die verkeer betreft, dit is jou laatste verkeersverslag van die dag. Ons gaan nou vir jou kunstenaar 3 spel bring. Hier is die muziek van Middle of the Road, Bottoms Up.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Tijd voor kunstenaar Driespel. Vooral die muziek en leven van die kunstenaar Albert Hammond. Leef Albert Hammond, geboren op die 18e mei 1944. En maak vandaag 82 jaar oud. Hij is een man wat groot bekendheid verwerft als, als pop-rock kunstenaar, soft-rock kunstenaar. En hij is nog steeds actief, kan je geloven. Hij is nog steeds bezig met optredens. Hij is in 1960 begin en doet het nog steeds. Nou, hij is a singer, a songwriter and a record producer. As a songwriter, he has collaborated with songwriters like Mike Hazelwood, John Bettis, Hal David and a whole lot of others. He also wrote commercially successful singles for singers like Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, Tina Turner, al die groot namen. So dit was Albert Hammond. Vandaag ook niet meer vandaag zijn kind is. Ik zei, hij is 82 jaar oud. Vandaag is geboren op die 18e mei 1944. And right, he's a guitar. He plays guitar, piano and he's also a vocal. Well, wonderful. Kom ons luister naar drie van Albert Hammond zijn grootste treffers. Hij het baie uitgebring, maar dat is drie grootes. Everything I Want to Do, the Free Electric Band, the one that you would remember. En dan luister ons ook naar When I'm Gone. Ons sluit af met When I'm Gone. Geniet dan die muziek en die leven van Albert Hammond, Franse kunstenaar en kunstenaar Driespel.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: A healthier way of life.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Daar sê, dit is chicken food daar so, natuurlijk Joe Satriani op gitaar daar so, een van my gunsteling gitaarspelers, briljant daar so, met Bad Motor Scooter, My Generation, hy is 13 minute lang daar en so, ek het hom al bykie kort geknip daar so, so ja, ek herinner jou gauw weer aan ons Riddle Reisel hier so, hy gaan soos volg, Steven, Joe en Tom, amongst, with others, sings, I don't want to fall asleep. Steven, Joe, Tom, ek kan net so wel vir jou allemaal sê, Steven, Joe, Tom, Joey and Brad sings, I don't want to fall asleep. Wat een liedje is dit, wat een kunstenaar is dit, ek gaan het bekend maak so in die omgeving van 20:08, en dan herinner ek jou sommer gauw weer aan ons mini-concert in die omgeving van 15:15, is nie meer te lang nie, dan is van Electric Light Orchestra, hier so by jou stasie waar jy saak maak. Hier so is Blondie, French Kissing in the USA.

I say, dit was Def Leppard daar met Women. Hier by jou stasie, saam met my Benny B, dit is waar jy is. En ons gaan nou begin met ons mini-concert, maar voor ons dit doen, herinner ek jou gauw weer aan ons raaisel. Daar so, ek gauw weer vir die raaisel. Steven, Joe, Tom, Joey and Brad sings I Don't Wanna Fall Asleep. So daar sê, watter band praat ek van daar so, en watter liekie is dit, laat weet my op ons WhatsApp-lijn, 066-594-4248, 066-594-4248, stuur dit vir my daar so. In elk geval, ons gaan aan met ons mini-concert nou, ons gaan begin nou, dis ELO, ELO, ek lees net gauw bykie so oor hulle, Electric Light Orchestra, dis waarvoor dit staan, is an English rock band formed in Birmingham in 1970 by Jeff Lynne, Roy Wood and Bev Bevan. They are famous for blending rock and roll and classical string instruments in futuristic spaceship stage designs. Daar sê, daar is ook, ek het dan nog gepraat van Bergman Tunne Overdrive se YouTube video's, ek het baie goeie video's van ELO ook gesien op YouTube, so gaan kyk gerus, en Jeff Lynne is natuurlijk die groot naam, op die leier eindelijk maar, sal ek sê, van, en die groot, belangrike liedjeskrywer van Electric Light Orchestra, so daar sê, en dan ook die eerste liedjie van hulle wat ek gaan speel is Mr. Blue Sky, een van hulle groot hits. Hy is vrygestel in 1977 en hy was op die album Out of the Blue, so hier is hy geniet om.

As hy, prachtstukkie muziek daar so, ELO daar so met Mr. Blue Sky, hier by die jou stasie waar jy saak maak, saam met my Benny B op die Benny B show. So ons gaan aan met ons mini concert, die volgende eniekie is Sweet Talkin' Woman, hy kom van die selle album af, Out of the Blue is die album sy naam, en hy was ook in 1977 vrygestel natuurlijk, en ja, ook een groot hit, so van vir Jeff Lynne en die manne, geniet om.

train. Zoals jij het hebt betwijfeld, pak je tas. Die horizon roept ons, en heerige zoek ons, wij smoren die mas. Als je bitter busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

Tag. Fat my hand. En ik vat jou, zie dan vis plastic. Tussen je bossen, Bobby Santen.

jij van mij? Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem, vloei jij dwars door mij.

lugar mai. Ria, es jij rondom mij. En tranen, vier jij af voor mij. Er vieren, storm jij dier mij.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massie, zoals jij daarvan houdt.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En mijn zakken troef, troef, wari, wari, troef,
1: troef, binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas.
4: Musiek, soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Muziek, zoals jij daarvan houdt.